That Says It All, hoorden we hier bij Ronnie Booth. Wendell Bagwell en The Sunlighters zingen hier om Golgotha at Canterbury.